Rosie, Rosie, Rosie, als ik jou zie, is mijn rust verstoord. Ik zal jou vast nooit vergeten.

van het naai, kies lodi, maar op babami, kind loki, dat je daar joh, rivivio, let kind. Muri mesit, let don baton, op die zet is je wat van jong,